0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Kink Distortion.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de H&M.
1: Gekocht bij de H&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Als XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: 2,70. Lidl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Kink Distortion. 2, 3.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
1: Ik had gisteravond even wat tijd voor mezelf en ik dacht, laat ik voor het eerst eens een wedstrijd gaan kijken op het WK. Hebben ze een rustdag? Het is toch niet te geloven.
2: Goedemorgen
1: metalvrienden. Welkom bij een nieuwe Keihard in de Ochtend op King Distortion. Het is donderdag 9 juli. En het blijkt dus dat op woensdag 8 juli er een rustdag was op het WK. Wat kun je vandaag gaan doen? Ik zit even te kijken. Je kunt bijvoorbeeld, dat is misschien wel heel erg leuk, naar een platenbeurs. En die is in Tilburg. Nou, op het Stadhuisplein. Daar een grote platen- en cd-markt. Ook heavy metal natuurlijk staat er. Nog speciaal voor ons erbij. En vanavond is ook Floor Jansen in het Zuiderpark in Den Haag. Maar wij gaan natuurlijk kijken op een podium. Een binnenpodium gaan we vandaag pakken. En dat is in de Mez in Breda. Want daar speelt vanavond, en dan kun je, als je toch een Tilburger bent, even zo hup naartoe. Daar staat op het podium vanavond The Damn Truth. En we hebben ze nu ook hier in de Keiharde. Nou, ga ik toch nog even de mist in vandaag. Keihard in de ochtend. Het is nog vroeg, hè? Keihard in de ochtend. Love out of luck. Dit is The Damn Truth op King Distortion.
2: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.

Zeal and Ardor and Hide in Shade. Ik heb even voor je gekeken of ze nog wat komen toeren hier in de buurt. Maar ik zie alleen maar twee optredens staan op festivals begin oktober in Zwitserland. Dus wil je ze zien, dan moet je even een klein stukje om. Ik kreeg afgelopen weekend een mail van Telly Rose Eigeland. En hij is zanger-gitarist van de band Tiger. En dat schrijven we als T-E-I-G-E-R. En hij wil zich heel graag voorstellen in die mail. En dat ze uit Engeland komen. En dat ze atmosferische rock maken met progressive metal invloeden. Maar ook wat filmisch. En dat ze een nieuwe single hadden opgenomen met de celliste Joe Quayle. En of ik wilde luisteren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik heb daarna meteen een mailtje teruggestuurd. Jongens, dit is fantastisch. En ik wil jullie heel graag in de ochtendshow gaan draaien. En nog vaker op King Distortion willen laten horen. Want jullie single met Joe Quayle is echt kippenvelachtig mooi. En dus kreeg ik een mailtje terug met daarin de officiële muziek. Nou, je weet hoe het gaat. Dus ik kan ze nu ook voor je gaan draaien. Want ik kon hem alleen maar eerst streamen. Dit is echt heel mooi, dus ik zet hem ook op. En de eerste gedachte was meteen, je bent meteen in een bepaalde sfeer, in een film. De muziek van de band is fantastisch. En de invloeden van Joe Quayle, het cellospel van Joe Quayle, nou dat spreekt voor zich. Dat is echt heel erg mooi. De plaat is geproduceerd trouwens door David Castillo. En die heeft ook gewerkt en producties gedaan voor Opeth, Catatonia en Leprous. Kortom, het is voorwaar geen oud-Hollandse kattenpis. Nu voor je de nieuwe single van Tiger featuring Joe Quayle hier in Keihard in de Ochtend. Echt een primeur hier op de Nederlandse radio, hoor, want ik heb hem nog nergens anders gehoord of gezien. Hij heet Bloodwork. Sit back, relax en geniet.

Testa what? Testament. Over the Wall. Daarvoor die prachtige nieuwe single van Tiger. Je spelt het dus als T-E-I-G-E-R. Featuring Joe Quill en Bloodwork. En zometeen op King Distortion, Schism van Tool. En nu nog Velvet Revolver en The Last Fight.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

Monster Magnet. Unbroken Hotel Baby. Keihard in de ochtend. King Distortion, goedemorgen. Ik wil even wat dingetjes met je doornemen die mij nogal verrasten. Ik was allereerst, geschokt wil ik niet zeggen, maar het was wel verrast. Door het nieuws dat ik las, dat de zus van Floor Jansen, Irene Jansen, die vooral enorm veel indruk maakt tijdens de Arion shows van Arjen Lucassen. Die tegenwoordig zit ze een groot gedeelte van haar leven in een rolstoel. Ze heeft wat meerdere chronische aandoeningen. En lopen en lang staan, dat gaat bijna niet meer. En dus maakt ze heel veel gebruik nu van een rolstoel. En daar spaart ze haar schaarse energie mee. En ik moet eerlijk zeggen, ik was geschokt. En wat keihard in de ochtend betreft, toi, Irene. Tweede verrassing die ik las, is dat Eamon Amart een nieuwe single heeft uitgebracht. Ja, dat hoeft op zich geen verrassing te zijn. Maar het is een enorm ingetogen folky nummer. Hij heet Up Half. Ik hoorde gisteren al iemand tegen mij zeggen die zei, hebben ze songfestival ambities? Nou, weet je, luister en oordeel zelf. Ik heb hem nu voor je nu klaarstaan. De nieuwe single van Eamon Amart, aftellend naar de nieuwe plaat. Het nieuwe album wat eind 2026 moet gaan uitkomen. En dit is dus die nieuwe single. En die heet Up Half.

van het death metal classic album Altars of Madness. Ik keek even, 1989 hè, kwam die uit. Daar hebben we het over. Je hoorde natuurlijk Morbid Angel en Immortal Rites. Straks na 8 uur heb ik nog muziek voor je van Anthrax, Audioslave, AC/DC. Hey, allemaal A's. Muziek uit de A-categorie. En ik ga ook weer bellen met mijn grote vriend, de oud-journalist en recensent Metal Win. En nu nog op King Distortion in Keihard in de Ochtend, Amarante en Chaos Theory.

0: Kink, de beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
0: Kink.
17: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Drie jaar geleden kwam het album A Sign of Things to Come uit. En de single heet hetzelfde. En dan is dat dus in vaktermen de titeltrack. Silosis, Cake Distortion, A Sign of Things to Come. Ik ga zo dadelijk weer eens bellen met mijn goede vriend Metal Dim. Hij is in het verleden is hij journalist geweest. Hij heeft heel veel albums gerecenseerd. Maar heeft ook heel veel mensen ontmoet. En daar heeft hij hele mooie verhalen over. En iedere week op donderdagochtend vertelt hij een van die verhalen hier in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Dat gaan we zo doen. Maar eerst naar een band die, wat zal het zijn? Dit jaar nog komt met een nieuw album. Dat heet Cursum Perficio. 18 september is de release datum voor dat nieuwe album van Anthrax. Daar heb ik het over. En de eerste single die van het album kwam is It's for

0: Ouderwets in en uit de bocht gevlogen Anthrax en It's for the Kids. Hoog tijd om te gaan bellen met mijn grote vriend Metal Wim.
1: Metal Wim!
2: Goedemorgen. Ik had het vorige week over Brofest en de impact die dat festival had op mijn ontmoetingen met artiesten. En ja, dan kom je ook wel eens mensen tegen die heel aansprekend zijn. En een die daar zeker aan voldoet is meneer Kevin Riddles. Voor de mensen die hem niet kennen, het is een echte oudgediende, want hij staat op de originele debuutplaat van Angel Witch als bassist. Hij heeft daar gebast van 78 tot 81, maar had een beetje mot met meneer Hayborn en is er toen uitgestapt. Ik heb hem leren kennen in 2014, een Brofest, zoals ik al zei. Hij was bassist toen en bandleider voor Titan. Een band die hij ook in 1981 in eerste instantie heeft opgericht. Tot 1983, en toen zijn ze weer even gestopt. Alhoewel, in 1985 kwam hun debuut-LP uit, Rough Justice. Hij heeft dus in 2012 heeft hij die band opnieuw opgericht en is toen weer gaan spelen. En ik heb hem daar gezien en gesproken en het is een markante man. Hij heeft een imposant verschijning. Hij is groot, hij is stevig. En met zijn sikkie een beetje

0: heb ik gekozen omdat Kevin Riddles aan de gevolgen van kanker is overleden. Hij heeft dat gevecht dus zelf moeten vechten. Hij heeft hem verloren. En toch is hij nooit verloren, want door zijn muziek zal hij altijd door blijven leven. Daarom nu Titan met Fight the Fight.
1: Dankjewel Wim, mooi verhaal. Tot volgende week.
0: Ja, zeker weten.

0: Cheese, Audioslave, King Distortion. Dit is Keihard in de Ochtend. Goedemorgen met zometeen Pantera.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram. Twee stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
11: Kink Distortion.

0: Pantera, New Level op King Distortion. Dit is Keihard in de Ochtend. Goedemorgen. Het is hoog tijd voor het weerbericht in Keihard in de Ochtend. Het is vandaag 9 juli en het ziet er vandaag zeer zomers uit. Het is deels zonnig, af en toe wat sluier- of stapelwolken. Maar het is een schitterende dag om buiten te zijn. In de middag kan de zon trouwens behoorlijk krachtig zijn. Dus als je buiten gaat zijn en dan langere tijd, neem zonnebrandcrème mee en voldoende water. De maximumtemperatuur zal liggen rond de 27 graden. En de wind is zwak vanuit noordelijke tot noordoostelijke richting. Er kan een spatje regen vallen hier en daar. Maar ik denk dat het alleen maar leuk is als je dan zo lang in de zon hebt gezeten. En je krijgt ineens zo plop, een plensje water over je heen. Heerlijk. Maar, allemaal wel leuk, lief en aardig dit. Maar jij wilt gewoon weten wat de exacte temperatuur op dit moment is. Want je moet je hondje nog gaan uitlaten. Nou, daarvoor hebben we onze koffiejuffrouw Daphne gevraagd om naar het dak te gaan van de Kink Studios. En daar staat de enige echte Keihard in de Ochtend weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Keihard in de Ochtend
3: met Mike Arndt.
2: King Distortion.
4: Nou, dat vind ik wel lekker.

My Last Serenade, Killswitch Engage, King Distortion en keihard in de ochtend. Vanmiddag om 4 uur is weer een hele nieuwe Björns Betonuur op King Distortion van 4 tot 5. En van 5 tot 7 is er een hele nieuwe Live en Puur. Daarin te gast twee organisatoren van Halt Pop Fever. En ze gaan ook bands draaien die daar staan. En nog een aantal toffe toevoegingen, zeggen ze. Heel benieuwd? Ben je ook benieuwd? Vanmiddag tussen 5 en 7 een nieuwe Live en Puur op King Distortion. Tot die tijd draait Cas de allerfijnste rock en metal voor je, zoals je dat van ons gewend bent. En morgen is er weer een gloednieuwe Keihard in de Ochtend. De vrijdagse aflevering met een partyafsluiter. En ik kan je vast zeggen, dat is dezelfde als vorige week. En waarom? Dat leg ik je morgen uit. Nu nog een classic van Sacred Reich op King Distortion. Surf Nicaragua. Tot morgen!

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: King Distortion. King Distortion.

0: Distortion.
1: Distortion.

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kom maar thuis.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl. Kink.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink App. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18+, speelbewust.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Cadeau.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: King Distortion. King Distortion.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Even bollen, iedereen.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.
3: Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjoris Betonnenuur hier bij King Distortion. Dit is At The Gate.

0: Session.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion at the Gate met Slaughter of the Soul. Een cadeautje voor mijzelf, want gisteren vierde ik mijn verjaardag. En wie jarig is, trakteert. Hoe? Nou, dat kun je zien op de socials van Björn's Betonuur. Ik heb daar een filmpje geplaatst over iets wat ik weggeef. Dus daar moet je vooral eventjes gaan kijken. Deze aflevering. Welkom, tof dat je erbij bent. De titel van vandaag is De Pest Erin. En nee, dat heeft dus niks te maken met mijn verjaardag. Maar waar het wel mee te maken heeft, daar kom je vanzelf achter. Voor de rest heb ik muziek voor je. Van onder andere Biohazard, Satyricon, Urn in Flames. De studenten van de Metal Factory met wederom een track. Treacher gaat voorbij komen. En tracks heb ik voor je. Haken, maar eerst een stukje onvervalste power metal. Nieuw materiaal van Mob Rules. Dit is Balance of Power.

Delirium van Haken, nieuwe EP die moet uitkomen binnenkort. En die heet In A Fever Dream. En de track die voelt toch een beetje aan als een cadeautje met al die lagen die erin zitten. Ik vind dat echt heel erg tof gedaan. En over cadeautjes gesproken, ik had het straks wel heel even over hetgene wat ik weggeef aan jullie als luisteraar van Bios Pondu. Is namelijk heel simpel. Ik heb nieuwe patches laten maken. En daar kun je dus eigenaar van worden, zou je kunnen zeggen. Wat je dan vooral moet doen is even naar de socials gaan van Bios Pondu. Even die post opzoeken en eventjes daar reageren met een doe mij eens een toffe Bios Pondu patch. Of nog beter, maak even een fotootje van je battle jacket waar je hem dan zou willen gaan plaatsen. En dan maak je dus zomaar kans op zo'n echte originele Bjorns Betonuur patch. Waarvan er volgens mij in totaal een stuk of 50 nu in omloop zijn, ongeveer. Dus ze zijn nog behoorlijk uniek te noemen. Maar dat eventjes terzijde. Over verjaardagen gesproken. Ik deel mijn verjaardag dus bijna met een drietal mensen die niet de minste zijn. Bon Scott is namelijk exact vandaag jarig. Scheelt dus één dag. Hetzelfde geldt voor Mitch Mitchell, de drummer van de Jimi Hendrix Experience. Maar ik deel mijn verjaardag ook met de bassist van een, grote band. Een hele grote band, mag ik wel zeggen. One of the Big Four. Frank Bello is vandaag namelijk ook jarig. En die deelt dus bijna zijn verjaardag met mij. Of ik deel bijna mijn verjaardag met hem. Scheelt maar één dag. Toch leuk om even bij stil te staan. En naast natuurlijk ook gewoon Bon Scott en Mitch Mitchell. Die ook vandaag jarig zijn. Maar ja, die zullen het helaas niet meer vieren. Want die zijn niet meer onder ons. Anthrax, dit is Indians met Indians van Among the Living. Met uiteraard Frank Bello op bas. Die vandaag

Een klein cadeautje voor mezelf en voor Frank Bello natuurlijk ook. En misschien ook gewoon voor Bon Scott en voor Mitch Mitchell. Allemaal zijn ze vandaag jarig. Op mezelf na, ik was natuurlijk gisteren jarig. Indians van Anthrax. Een ander cadeautje dat mij afgelopen week bereikte is de nieuwe plaat van Treacher. Hibernation of Death heet die. En daarvan is het Swallowed by the Night. Ik heb zo dadelijk overigens ook nog eventjes... wederom een ticketactie die we deze week hebben. Die ga ik eventjes uitgebreid in het licht zetten. Maar als je afgelopen aflevering van Björn's Beton nu al hebt geluisterd... dan weet je al over welke actie ik het dan heb. Maar eerst nu Treacher, dit is Swallowed by the Night.

0: Bank.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Dit is King.

14 tot en met 16 augustus Dynamo Metal Fest op de ijsbaan in Eindhoven. En daar staan ook deze klasbakken van In Flame samen naast een, zeg maar gerust, een heleboel andere hele toffe acts. Zoals bijvoorbeeld een Lamb of God, een Halloween, Slaughter to Prevail, Godsmack, Death Angel, Primus, Testament en nog heel erg veel meer. En daar wil ik het toch even met je over hebben. Want het festival dat vindt natuurlijk jaarlijks plaats. Heeft ook dit jaar weer een hele toffe line-up voor je klaarstaan. En ik zou het wel tof vinden om even een klein beetje uit, nou, noem het even de onderste laag van dat festival, even gewoon even een paar namen te noemen, om je daar toch even een klein beetje op, ja, op de wijze zou ik eigenlijk gewoon moeten noemen. Daar staan namelijk een aantal mensen van, ik denk dat die toch wel tof zijn om eventjes in de gaten te houden. Bijvoorbeeld The Cost. Drummer van The Cost is die kerel die al die drumfilmpjes maakt op Instagram. Dat hij met één hand kop koffie aan het drinken is en met de andere hand dingen aan het uithalen is, waarbij je denkt, Hoe dan? Hoe dan? Dat, zeg maar. Dus super tof. Insanity Alert. Hele toffe frontman. Beetje aan de gekke kant, maar zorgt wel altijd voor een hele toffe set. Employed to Surf vind ik persoonlijk een hele toffe band. Uiteraard Sanguijuraborg. Hoe vet is het dat die daar staan? Heerlijk, lekkere lompen, death metal. Lowen staat er, die wil ik je toch even tippen. Ronker, erg vet. En deze band, die kwamen namelijk dit jaar uit met Setting Fire to the Sky. Heb ik het over Urn. En van die plaat is dit The Spirit Alive.

0: met The Spirits Alive, afkomstig van de plaat Setting Fire to the Sky. En de band staat dus op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. En daar staan ze niet alleen. Nee, daar staan ze natuurlijk ook gewoon voor een heleboel publiek te spelen. En misschien staan ze dan wel uiteindelijk ook voor jou te spelen. Want jij kunt tickets winnen voor Dynamo Metal Fest. De hele week lang bij Kink Distortion. Wat je daarvoor moet doen is, nou zeg maar gerust, relatief simpel. Je kunt namelijk twee dingen doen. Je kunt even je telefoon pakken en even de Kink-app openen en even de woorden Dynamo Metal Fest appen naar de Kink Studio. Dat is één. Wat je ook kan doen is eventjes naar de socials gaan van Bjoris Betonduur en Kink Distortion. Er staat namelijk een hele mooie collaboration post, zoals het dan heet in marketingtermen. En daar moet je even op reageren. Daar moet je even je concertmaatje taggen of je festivalmaatje taggen. En dan maak je automatisch kans op twee tickets voor Dynamo Metal Fest. 14 tot en met 16 augustus op de schaatsbaan in Eindhoven. En ik geloof wel dat ze dan inmiddels het ijs hebben laten ontdooien. Dus daar... ja, ik weet het. Het is een flauw grapje. Ik begeef mij op glad ijs. Ah, fijn. Wat ik er trouwens wel even bij gezegd wil hebben is dat er geen campingticket bij zit. Dus die moet je zelf nog even fixen mocht je daar naartoe willen gaan. Dynamo Metal Fest dus, 14 tot en met 16 augustus, schaatsbaan in Eindhoven. Met onder andere dus een urn. En ik vind dat echt een hele toffe band. Die laatste plaat vind ik echt te gek. Oké. Wat ik ook tof vind is de titel van vandaag. De titel is namelijk De Pest erin. Dat heeft alles te maken met het onderwerp waar de studenten van de Metal Factory in Eindhoven een track over moesten schrijven. Een death metal track over, jawel, De Pest. En daar ging ik eerst even over met ze in gesprek. Heren, tof dat ik weer aan mag haken bij jullie school. De Metal Factory in samenwerking voor de opdrachten. Metal Factory samen met Bjoris Betonduur op Kink Distortion. Jullie hadden als opdracht om een death metal track te schrijven over De Pest. Klein stukje terug daarin. Ik vraag me eigenlijk allereerst af, wat is voor jullie de definitie van death metal? En uit welke bands hebben jullie inspiratie gehaald daarin?
1: Ja, death metal is natuurlijk een vrij breed genre natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt gewoon standaard oldschool death metal. Je hebt technical death metal, brutal death metal, al die dingen. Wij hebben ervoor gekozen om dan een beetje binnen de technical death metal te zitten. Mm-hmm. We zaten natuurlijk niet puur in dat genre, maar het is in ieder geval waar wij vooral onze inspiratie vandaan haalden. En dan een beetje denkend aan, ja, vooral de band Necrophagist was zeker voor mij ook een hele grote inspiratiebron tijdens het schrijven.
2: Verder hadden we ook nog Obscura als een grote inspiratie.
0: Ja.
2: Dus ja, daar had onze gitarist Mingus ook heel veel inspiratie uit gehaald.
0: Oké, cool. Dus voornamelijk Obscura en Necrophagist, die voor jullie als maar een beetje basisinvloeden zijn gebruikt voor de death metal track die jullie geschreven hebben. Jullie hadden als opdracht om een death metal track te schrijven over De Pest. Nou, dat is natuurlijk niks zo metal als De Pest. Ik bedoel, denk aan Death, die is een beetje in dezelfde hoek gezeten, zeg maar, met bijvoorbeeld een Leprosy, een beetje in dezelfde hoek. Wat ik me eigenlijk vooral afvroeg is, hoe zijn jullie met betrekking tot het thema, hoe zijn jullie te werk gegaan om uiteindelijk tot de track te komen die je nu hebt?
1: We zijn eigenlijk voornamelijk begonnen met het schrijven bij het instrumentale deel. Mm-hmm. Het begin van het project was tijdens januari, toen het natuurlijk zo hard sneeuwde en we eigenlijk niet fysiek hierheen konden komen. Dus hebben we via een Teams gesprek, zeg maar, hebben we een beetje gewoon riffs geschreven als soort van beginideeën voor het nummer. En toen zijn we de weken daarop voornamelijk bezig geweest met kijken van welke riffs willen we gebruiken en hoe kunnen we dit samenvoegen tot een daadwerkelijk nummer. En daarna heeft de bassist / vocalist van onze groep, Michel, die heeft dan eigenlijk volgens mij wel gewoon in zijn eentje alle lyrics op het nummer geschreven.
0: Oké. Okay.
1: En dan, ja, voornamelijk met betrekking tot het achterliggende thema van de Bubonic Plague.
0: Ja, oké. Okay. Dat vind ik wel interessant. Je zegt van, nou, we zaten ten tijde van noem het even sneeuwstormen hier in Nederland. We konden niet naar school toe. Hoe vlieg je dan zo'n teamsmeeting? Hoe vlieg je dat aan?
2: We hadden daar een beetje moeite mee. Maar we hadden vooral een beetje onderverdeling gemaakt. Dat mm-hmm. Ik met de gitarist aan de teksten zou zitten en de gitaristen Die zouden dan aan de gitaarpartijen zitten. En ja, dat verliep op zich wel goed. Maar ja, we merkten dat het toch het beste is om gewoon een ruimte te schrijven.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat het namelijk ook wel interessant is hoe je met interactie namelijk gaat werken bij een teamsuite. Dat is natuurlijk totaal anders. Omdat je met elkaar in dezelfde ruimte zit en je speelt iets, dan zie je meteen de reactie van iemand. En dat is bij een teamsmeeting is dat toch allemaal net iets anders. Ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje een drempel opwerpt om samen aan zo'n nummer te werken.
2: Jazeker.
1: Ja, het was inderdaad een wat moeizamer proces dan als je het gewoon in een ruimte met elkaar zou doen. Want waar we voornamelijk last van hadden tijdens die week, was dat je dan, als je iets had geschreven, dan kon je het niet meteen voorspelen aan de rest, zodat je een reactie kon horen.
3: Ja.
1: Je moest het dan eerst opnemen, insturen, kijken of alles werkt met de audio, dat soort dingen. En ja, het werkt uiteindelijk wel, maar het verliep gewoon wat lastiger dan normaal gesproken.
2: Altijd het geluk uiteindelijk wel dat we nog een paar sessies gewoon hadden waar we wel met z'n allen samen waren. En daar hebben we eigenlijk gewoon het nummer in een redelijk snelle tijd gewoon samen kunnen voegen.
3: Gewoon kunnen afwerken verder tot wat het nu is. Ah, ja. Oké. En dat is gewoon hier op school geweest natuurlijk, neem ik dan aan.
1: Ja.
3: Oké. Ja, dat scheelt natuurlijk wel iets, hè. Zijn er dan nog andere punten waar je tegen aangelopen bent, behalve bijvoorbeeld zo'n teamsmeeting? Als je het nummer aan het schrijven bent, hè, zijn jullie tegen andere punten aangelopen? En dan ben ik vooral benieuwd naar hoe vlieg je dan zo'n probleem aan?
2: Hadden met teksten, de vocalist had een beetje moeite met, want het is ook al een breed
3: onderwerp.
2: Ja. Ja, zeg. En dus we hadden daar een beetje last. We vonden het lastig. Dus we zijn uiteindelijk gewoon maar gegaan voor een beetje de oorsprong van hoe dat is ontstaan. Dat ze de bacteriën op ratten zijn gekomen en dan via boten weer de hele wereld over zijn gegaan.
3: Oké. Heren, mag ik jullie danken voor jullie tijd?
2: Ja.
3: En dan hebben we hier dus de death metal track van de studenten van de Metal Factory in Eindhoven, met als onderwerp de pest, oftewel de bubonic plague. We hebben hierna nog één track voor jullie klaarstaan in dit hele traject van de samenwerking tussen de Metal Factory en Björn's Betonmuur. En ik ben al benieuwd wat jij van die tracks hebt gevonden. Ik zou het wel tof vinden om daar uiteindelijk iets mee te gaan doen. Ik weet niet precies wat, maar er is altijd mooi om daar iets in samenwerking mee op te zetten. Voor nu de ene laatste track. Dit is de Metal Factory met Death Metal Track.

Nou, Diabolical van Satyricon van de gelijknamige plaat uit 2006 alweer. Gewoon 20 jaar uit die plaat. Holy shit, het gaat hard. dat is echt hebben. We zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur van Björn's Betonuur bij Kink Distortion. Tof dat jij erbij was. Mocht je nog halverwege ingeschakeld zijn of mocht je deze show terug willen luisteren, dat kan. Zoek daarvoor eventjes de Kink pagina op kink.nl/podcast. Daar vind je hem namelijk sowieso terug. Of de Kink app, daar kun je hem ook terugvinden als podcast onder het tabblad podcast. Dan daarnaast geven we de melding dat we tickets weggeven voor Dynamo Metal Fest. Doen we via de socials van Björn's Betonuur en Kink Distortion. En zelf geef ik, omdat ik gisteren jarig was, nog eventjes patches weg voor Björn's Betonuur. Patches voor jou als luisteraar van dit geweldige programma. En wat je daarvoor moet doen, is even naar de socials gaan. Daar even een berichtje posten. Op de post die daar staat van mij. En misschien kun je een fotootje van je battle jacket of tas of een ik waar je hem op wil naaien. Dat je die er even bij zet. En dan maak je kans op zo'n echte originele Björn's Betonuur patch. Dan hebben we nog één track over voor jullie. Komende zaterdag in de Melkweg in Amsterdam. We hebben er een paar weken geleden nog tickets voor weggegeven. Ik heb het uiteraard over Biohazard. Ik spreek je snel weer. Tot de volgende. En dit is Shades.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jotum. Dit is live en puur het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En deze week zit ik als enige host en ook geen band in de uitzending. Het zomerfestivalseizoen is immers in volle gang en zowel bands als geluidstechnici zijn overal nergens te vinden met strakke en drukke schema's. En in de zomer hoor je bij ons dan ook specials, thema-uitzending en waar we dan ook maar zin in hebben. Maar even geen bands live op onze stage. Die hoor je weer vanaf september en ik kan je alvast beloven dat we een heerlijk radioseizoen tegemoet zullen gaan vanaf dan. En vandaag kijken we alvast even vooruit en terug in de geschiedenis van Haltpop. Samen met twee hele leuke gasten. Maar nu eerst, ik ontken alles. Hier zijn de Dwarves.

0: Ja, en dat waren de Dwarves met I Will Deny. En ik weet dat ik die een tijdje terug ook al in de lijst heb gezet met Jera. Omdat daar stonden ze natuurlijk ook. Maar ze hebben ook op Halpop gestaan. En wat betreft Halpop, ik heb een hele leuke gast bij mij in de uitzending. Namelijk Manon en Jens van Halpop.
1: Hi.
2: Hallo.
0: Jullie zijn natuurlijk een paar van de masterminds achter Halpop.
2: Wow, mastermind.
1: Oh joh, geestelijk vader.
0: Echt super tof dat jullie er zijn. Jullie zijn volgens mij al super druk met alles wat eraan zit te komen weer. En dan hebben jullie toch tijd om even bij mij langs te komen.
1: Ja, maar dit is ons lievelingsuitje, hè? Wij willen heel graag bij Lijf en Puur aan.
2: Absoluut.
1: Ja, dus we maken er graag tijd voor. Maar wat je zegt is helemaal waar. We hebben inderdaad het peak season op dit moment. Precies over een week hebben wij net een tent gebouwd, denk ik, toch?
2: Ja, dan is
0: over
2: het
0: een week al.
2: Over een week zit de eerste opbouwdag erop. En dan zitten we hopelijk nu in het zwembad.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja, dat gaat. Ik zit echt helemaal in de war. Ik zit met mijn hoofd echt letterlijk gewoon nog een week geleden. Dus ik dacht, over een week al gaan jullie dan een week eerder opbouwen dan de afgelopen jaren. Maar nee, jullie.
2: Nee, het is echt al zover.
0: Ja, absoluut. Echt heel hard. Maar dat betekent dus echt de laatste voorbereidingen voordat de opbouw in volle gang kan gaan. En hoe voelt dat nu? We gaan straks verder op in wat jullie allemaal gedaan hebben. Maar hoe voelt het om op dit punt nu te zitten?
1: Ik vind het altijd een heel onwerkelijk punt waar je terechtkomt. Want je weet dat je moet gaan knallen en er zijn nog allemaal voorbereidingen die je moet treffen. En dan opeens zometeen zijn we in een soort Halpop-bubbel en worden er allemaal dingen van ons verwacht. Of juist niet.
2: Ja, en het is ook, je bent er nu echt elke dag best wel veel mee bezig. Want 90% van al onze contacten denkt deze week, hey, weet je wat volgende week is? En die komen nu eigenlijk pas terug op dat waar wij in februari al aan denken. Dus eigenlijk wil je gewoon op dat terrein zijn en in die flow zitten. En gewoon, gewoon direct kunnen handelen. En dan moet je nog eigenlijk een weekje wachten. Dus dat zit er net nog een beetje tussenin. Dus iedereen is een beetje werk aan het afronden. En tussendoor dingen aan het doen. Dus eigenlijk is het ook wel een hele rommelige week. Maar het gaat ook heel snel. Dus voor het weten staan we inderdaad een tent te bouwen.
0: Lekker. Nou, we gaan er zo meteen even nog verder over praten. Eén band die er dit jaar staat, heb ik alvast op mijn lijst gezet. Mag je één gokje wagen?
1: Oeh.
0: Hier komt hij.
1: Alsjeblieft, let me go.

0: grote vraag natuurlijk aan, aan mijn lieve vriendjes van Haltpop. Uit welk jaar was dit?
1: Ik moet zo hard nadenken, dat is echt niet goed.
0: Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij was het niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor.
1: Ik denk 2 jaar geleden. Dat was ook mijn gok.
0: Volgens mij ook, inderdaad.
1: Oh, dat is echt een moeilijke vraag.
2: Ja, dat was echt
0: pijnlijk. Dat snap ik, maar dat soort krekels.
1: We hadden het erover, ik zat met Pim te praten over het programma. En er komen ook wel dingen volgend jaar langs en zo. Maar we hebben dus een lijst met alle bands die ooit hebben opgetreden. Dus er staat er gewoon doorheen te bladeren. Dat is toch wel leuk om te doen. Ook om eens inspiratie op te doen als we nog een gaatje hebben of zo. Maar die lijst is gewoon meer dan 200 bands lang. Dat is echt insane. Ja, dus dat je door elkaar haalt is misschien ook niet zo heel
0: Nee, dat heel snap gek. Ik. En helemaal, ja, jij bent er natuurlijk vanaf het begin af aan al bij.
1: Ja, ja en... alle slechte boekingen komen daar vandaan.
0: Nou, volgens mij is Haltpop sowieso elk jaar gewoon een legendarisch feestje. Of het nou gewoon zomereditie is, wat echt het gewoon main festival is. Of de editie die we in de winter hebben gehad. Volgens mij is keer op keer wel iets wat in ieder geval aan de Zaanstreek. En nu ook veel meer daarbuiten gewoon steeds meer begint rond te spreken. En dat vind ik wel echt heel erg tof om te zien.
2: Ja,
1: ja absoluut. En je ziet wel heel duidelijk dat de zaterdag blijft wel echt een Zaans feestje. Ik denk dat als we het lokaal noemen, dat het van Amsterdam tot Alkmaar is. Dat lokaal is, zeg maar. Maar voor de zondag zien we weer echt wel verder buiten. Dat zijn echt wel twee verschillende dagen ook.
0: Ja, en je zegt verder buiten, want jullie hebben nu dit keer zelfs vanuit Japan hebben jullie iets.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja,
1: ja echt superleuk. En ook, dat is echt bij toeval gegaan. Weet je, Pim, die ook in ons bestuur zit, was zelf in Japan op vakantie. Die denkt, ik ga daar gewoon een underground bandje kijken. Die komt iets tegen, die vindt dat leuk, die volgt ze op Instagram. Die ontploffen op TikTok, besluiten een Europese tour te doen. En bij toeval willen ze terugvliegen vanuit Schiphol. Daar viel even heel veel op één plek. Maar ik zie nou vanmiddag filmpjes langskomen van Resurrection Fest uit Spanje. Ja, dat is insane. Daar openen ze het hoofdpodium voor 20.000 man. Ik sta echt te kijken van... Ja, dat die Pim voor 10 mensen en een paar kopjes in Japan in een of ander kroegje. Dus dat is een beetje toeval, maar wel echt heel erg grappig.
2: Ik denk dat ik het grappigste daaraan nog vind... is dat Pim dan daar staat met allemaal mensen die dus begrijpen... wat de muziek is en wat ze zingen. En nu, als je bijvoorbeeld een TikTok kijkt of een Instagram... Dan hebben ze daar natuurlijk een soort de lyrics vertaald bij staan... Mm-hmm. Waardoor je een idee hebt, 1, 2, 3, 4, step, links, rechts, rechts. Maar ik vind het dus echt fantastisch. Maar hoe dit strakjes op Haltpop gaat, ja, dat wordt sowieso een knallend feest. Maar ik heb dus geen idee wat ze zingen.
1: Geen flauw idee. Misschien moeten we ons erin verdiepen.
2: Zullen we dat doen?
0: Ja, hebben jullie niet toevallig iemand die onderaan met bordjes wil gaan rondrennen... met elke keer al die lyrics vertalen?
2: Ja, of een soort kleine narrowcasting. Dat we dat toch ergens kunnen doen met een vertaling. Zo'n AI-vertaling. Dat zouden we misschien ook kunnen krijgen.
0: Ja, wat ik heel erg bijzonder vond, wat ik dan tenminste van Pim heb te horen gekregen... is dat zij gewoon ook geen eens Engels spreken. Dus dat wordt ook
1: het wordt echt een uitdaging. Maar ze komen en ze gaan spelen. Dus dat komt helemaal goed.
2: Precies. Ja. En volgens mij willen ze de dag daarna misschien nog naar de Zaanse Schans... heb ik gehoord. Dus
0: nice.
2: Wie weet is er een vrijwilliger die heen en weer wil.
0: En willen gelijk cultuurshock eventjes binnenhalen.
2: Ja, precies. Als je er toch bent...
0: Ik denk dat we ook maar gewoon moeten gaan luisteren. De meeste mensen weten waarschijnlijk al wie het zijn. Die is in ieder geval Ice Cream Never Ground met 2 Step, 3 Fun, 4 Following, 3 Step.

0: Ja, dat was Ice Cream Nevergrande met Two-Step, Three-Fun, Four Following, Restep. Ik weet niet of jullie allemaal thuis al een klein beetje de Two-Step hebben geoefend om straks op half op deze voor het podium ook te gaan doen en gewoon mee te gaan. Ondanks dat je er niets van verstaat, om dit toch eventjes lekker mee te kunnen doen.
1: Geoefend of niet, mag altijd, hè?
0: Ja, dat is waar. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. En vooral ook of dat voor hun een cultuurshock gaat zijn om in één keer gewoon in Nederland te spelen. En dan gewoon lekker op halfpop.
2: Ja, maar we dachten dus ook wel, we doen het ook wel 's avonds. Dus dat als iedereen al goed in de wedstrijd zit, dan weet je, goed geoefend heeft. En dan, ja, weet je, in dat slot waar vorig jaar Punko Factory stond. Dat moet een feestje worden.
0: Ja, dat denk ik sowieso. En het is dan, begint al een beetje te schemeren toch op dat moment?
2: Ja, absoluut.
0: Misschien met glowsticks of zo nog mensen op de kleren.
1: Oeh, een soort fanmate activatie. Dat is misschien wel leuk. Fanmate, maar dan halfpopmate. Ja. Ik heb dit niet bedacht, jongens. Hier zijn glowsticks.
0: En halfpop, gewoon het festival op zich, is sowieso echt onwijs leuk. Maar jullie hebben zo'n grote groep vrijwilligers die met zoveel liefde eraan werkt. Waardoor jullie ook niet alleen maar aan het festival bouwen overdag. Maar s'avonds er ook voor zorgen dat het gewoon een hoop gezelligheid is. En wat is voor jullie de reden geweest om ervoor te zorgen dat dat ook gewoon toegevoegd wordt als element aan halfpop?
1: Ik denk dat het sowieso, je hebt 100 vrijwilligers denk ik jaarlijks die tijdens het festival helpen. En dan heb ik het over vaak de festivaldagen zelf, maar natuurlijk ook de op- en afbouw. En je moet die mensen op de een of andere manier, het is ook leuk. En je moet ze ook tevreden houden. En dat betekent dat als je een week, anderhalf besluit om met ons te gaan kamperen, het is ook onze vakantie. Dus ik heb liever dat het gewoon een kampgevoel heeft en dat het gezellig is dan dat we het op een andere manier doen. En daarbij, het maakt gewoon dat je als vrijwilligersgroep dichter bij elkaar komt.
2: Ja, absoluut. En ik denk ook, het is natuurlijk ook zo gegroeid. De allereerste festivals die we deden, bouwden we om 8 uur 's ochtends op en gingen om 12 uur open. Want dat kon, er was podium uitklappen gaan.
1: Mm-hmm. Mooie tijd, hè?
2: Ja, goed, hè? Ja, dan was je gewoon zondagavond weer klaar. kon je weer in bed. maar sinds we het in deze opzet doen op het nieuwe terrein, nou, daar zijn we ook niet begonnen met echt een week. Dan was het zeg maar in 3 dagen op en in 2 dagen eraf. Maar dan worden dat dus hele lange dagen en dan ben je echt aan het werk. En ik denk, je zou ook zeg maar dat betaald kunnen doen en mensen erop zetten. En gewoon, en weet je, efficiënt en snel. Maar dan krijg je niet de sfeer die al die 100 klopt mensen uitstralen. Dus is het zeg maar echt werk? Nee. Dus spreiden we het over meer tijd, zodat de druk er een beetje af is. Zodat je wat rustiger aan kan doen. Zodat je elke dag om 4-5 uur kan zeggen, nou weet je, het is mooi geweest, we gaan een happy eten en we gaan zwemmen. Of we gaan lezen gamen of we gaan het leuk hebben. En ja, dat maakt denk ik ook dat mensen er enthousiast van worden en dan volgend jaar ook weer mensen meenemen die dan ook wel weer willen vrijwilligen. Want toch ook elk jaar verbaas ik me over de hoeveelheid nieuwe vrijwilligers die steeds maar weer komt opdagen. Van mensen die, we hadden vorige week een bijeenkomst, een soort vrijwilligersbijeenkomst, waar dan mensen tussen zitten die zeggen, ja, ik zag jullie op Instagram en jullie deden een post en het lijkt me superleuk en die kennen niemand en die komen dan. En die zeggen gewoon, ik kom gewoon 10 dagen. Dat denk ik, ja, dan straal je dat dus uit.
1: En van ver weg ook. Ja, gewoon zeker. Uit Zwolle kwam iemand en ik heb iemand gesproken uit Groningen volgens mij.
2: Ja.
0: Het is in ieder geval echt één hele grote groep met heel veel lieve mensen bij elkaar. Een heleboel liefde. En één band die heeft daar een heel mooi liedje over geschreven. Hier is in ieder geval For I'm King, Liebe. En wij gaan straks verder over praten.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.

0: goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, en als Bloodcommand met Flowers to a Knife Fight. En dat is wel een van de bands waar ik echt ontzettend benieuwd naar ben. Waar ik heel erg veel zin in heb. Dus ik ben echt blij dat ze er staan.
1: Ja, ja, ik ook. Het is voor mij ook wel de verrassing van Halpop dit jaar, denk ik. Ja, ik had niet verwacht dat ik het zo vet zou vinden. Maar deze staan ondertussen gewoon een repeat in mijn playlist.
0: Nice. En ook een specifiek nummer, of dat nog net niet?
1: Ja, die nieuwe Mariah song sowieso. Mm-hmm. Die vind ik echt heel fijn. En de rest komt nu in mijn Spotify, zeg maar, de rockmixen en de punkmixen komen ze ook af en toe voorbij. En dan ben ik toch stiekem aan het meedingen.
0: Heel goed, nice. En want ja, als festivalorganisator mag je eigenlijk geen favorieten hebben. Maar je hebt volgens mij wel een rijtje waar je heel erg graag toch eventjes vooraan wil gaan staan, of niet?
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. En Jens doet vooral de programmering samen met Pim. Dus ik doe het programma ook niet. En voor mij zijn er dan een hele hoop bands die ik dan... Ik doe veel social media natuurlijk. Dus als je bezig bent met reels en het posten, dan ga je er toch een beetje in verdiepen. En op een gegeven moment zie je dingen en denk je, nou, dat is vet. Daar wil ik vooraan staan. Ja, goed. Bloodcommand is er één van. Ice Cream Evergreen natuurlijk ook. Ik ben eerlijk gezegd in Wodan Boys... Die we op het laatste moment er toch nog door het afzeggen van Laura Jean Grace helaas... dat zij konden komen. Ik ben ook wel heel erg hyped voor hun set. Mm-hmm. En zeker omdat je ze hebt gezien op Pinkpop, wat ze hebben gedaan. Ik weet niet of je de 3 voor 12 sessie hebt gezien.
0: Doen. Dat zal ik nog eventjes een blijfje zetten.
1: Ja, ja. Nee, dat wordt ook knallen, denk ik.
0: Ja, dat kan me ook wel heel erg voorstellen. En het is ook volgens mij echt best wel een band die heel erg goed past bij Halpop.
1: Ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Zeker. Ja, we hadden het er net even over. Maar als je Laura Jean Grace moet vervangen... dat is natuurlijk een soort one-of-a-kind artiest. Mm-hmm. En wat ga je er dan... überhaupt, wat is er beschikbaar? Want het is vrij last minute. En wat voor band ga je er dan tussendoor doen? Ik ben blij dat ze kunnen komen. En dat we zo'n band mogen verwelkomen weer.
0: Ja, dat zeker. Het wordt een heel erg vet feestje in ieder geval. En een band die ook een onwijs vet feestje heeft weten neer te zetten... Volgens mij alweer 3 jaar geleden, of bijna 4 jaar geleden, misschien zelfs al.
1: Oeh, Tusky. Raden. Ja, Tusky, sowieso.
0: We're going out again.

0: Ja, dat was Make War met American Football. Een van de bands waar ik ook echt onwijs naar uitkijk voor dit jaar. En ook waar ik niet van had verwacht dat die gewoon half op zouden staan dit jaar. Dus lekker bezig, Jens.
1: Ja, nee, ik vond... hoe heet het nou? Common Thread. Daar waren ze natuurlijk ook. En toen beviel het ook heel erg goed. En ja, je hebt gewoon een cirkeltje aan toerende bands. Die eigenlijk allemaal onder een Canadees boekingsbureau vallen. Waarvan de boeker ook op half op staat. Met Belvedere. Want die zanger is dus een boekingskantoor begonnen.
0: Okay.
1: En daar zit eigenlijk heel veel van ons genre tussen. Wat dus ook makkelijk plannen maakt, maar ook makkelijk combineren. Dus dan ga je gewoon kijken, ja, wat is het aanbod en wat kan er in de buurt komen en wat kan samenkomen. En ja, ze zijn met Strung Out veel aan het spelen. Dus dan is dat een mooie combi.
0: Ja, dat is zeker.
1: Absoluut.
0: Hey, en wat ik ook wel echt een van de tofste dingen vind aan Halpop, het zijn twee feestjes in één gecombineerd. Want het is op één dag heb je echt van alles nog wat van over de hele wereld. Echt de vetste acts die je maar kunt bedenken. En dan op de eerste dag heb je gewoon hele vette acts gewoon uit de buurt. Hoe is dat gewoon ontstaan? Ja, ik heb het stiekem natuurlijk al gehoord, maar ik weet het al. Maar toch voor de luisteraars thuis.
1: Nou, ik denk dat in 2019 waren we nog één dag. We waren altijd alleen de zondag. En toen, we zijn gegroeid van een festival met alleen maar lokaal naar... Oh, leuk als we een nationale band laten afsluiten op de zondag. Zo komt de Hardheid bijvoorbeeld, is een beeld in het Oude Parkje. Of jij, de Cat bijvoorbeeld. En op een gegeven moment merken we gewoon, oh, we groeien een beetje, maar we komen ook in het zicht van internationale bands. Wat doen we daarmee? Of nationale bands die best wel groot werden, zoals de Charm the Fury of wat dan ook, die eigenlijk veel groter waren dan dat wij aankonden, ook technisch. Maar ja, hoe plan je dat? Nou ja, dat is heel duidelijk op zo'n dag. Die sluiten af. En je hebt gewoon een lokaal programma wat er de rest van de dag voor staat. En die profiteren eigenlijk van meer publiek, omdat die grotere bands mensen aantrekken. En dat concept hebben we toen ook geprobeerd het jaar daarna met twee dagen. Door twee dagen eigenlijk wat grotere bands 's avonds te zetten. En dan lokaal programma ervoor. En toen dachten we op een gegeven moment wel van ja, je merkt gewoon eigenlijk dat het Zaans publiek is gewoon van oorsprong ook bandjespubliek. Maar houdt ook van reuniegevoel en ook gewoon... Ja, het is ook een soort half oktoberfest. Van we gaan zitten en we gaan bier drinken en we gaan kletsen met elkaar. En wat er ook aan muziek is, we komen gewoon. En toen dachten we van ja, misschien moeten we dat dan gaan splitsen. En dat hebben we toen op een gegeven moment geprobeerd. En dat beviel eigenlijk heel erg goed. Maar ja, dat maakte dus ook ruimte voor internationale bands. Dus zeg tegen die Jens van 2019 dat Make War een podium gaat openen. Dat verklaart je toen echt voor gek. Maar dat is wel waar we nu gekomen zijn. Ja.
0: Heel bijzonder hoe dat heeft gegroeid. En we gaan er zo meteen nog even op verder. Maar een andere band, ik ben benieuwd of jullie nog weten welk jaar dat was. March.
1: Ik denk 3 jaar geleden.
2: Ja, het jaar na corona, toch? Het eerste jaar dat wij weer wat gingen doen.
1: Het eerste of tweede jaar na corona, 2021 of 2022.
2: 22, denk ik.
1: Ja, vergeet me.
2: Sorry.

0: Ja, dat was March All Red. En wat ik wel echt heel erg tof vind. Ondertussen zitten mijn gasten hier aan tafel ook nog heel druk te overleggen over allerlei dingen die geregeld moeten worden. En dan merk je ineens hoe ontzettend veel tijd en energie erin gaat zitten. Dus ja, ik heb er echt alle respect voor dat jullie gewoon, zelfs terwijl jullie bij mij zitten, gewoon nog van alles nog wat weten te regelen en te doen.
1: Ja, het leuke is dus dat je op het moment dat je elkaar ziet, heb je dan ook heel veel te bespreken opeens. En zeker hoe dicht je naar het festival komt, hoe erger het wordt. En jij krijgt net een belletje wat dan toevallig een soort van extra coördinatie nodig heeft. En ik zie net dingen voorbij komen over de website is omgebouwd en zo. Nou ja, goed. Dat gebeurt ondertussen gewoon.
2: Ja.
0: En wat is hetgene waar jullie nou alle twee het meest naar uitkijken voor komende week?
2: Dat het niet gaat regenen.
1: Geen onweer.
2: Maar dat moeten we echt even afkloppen. Want dat is, ja, ik denk
1: en
2: dat
1: geen code rood vanwege hitte. Dat zou ik ook ontzettend prettig vinden.
0: Volgens mij loopt de komende hittegolf, als ik het goed heb gezien, tot en met woensdag.
2: Ja, dus ik hoop het. Nee, maar het is natuurlijk wel gek hoe ongeveer alle festivals toch al, denk ik, een jaar of twee, drie. Daar gaat de bio veel aandacht naartoe.
0: Mm-hmm.
2: En ook protocollen en plan B en plan C. En ja, daar zit gewoon heel veel tijd en energie in.
0: Ja, laten we zo meteen nog even daarop teruggrijpen op vorig jaar. Want het was ook wel een interessant jaar qua weer. Maar eerst hebben we Intellectual met Heads You Win, Tails You Lose.

0: Distortion. Nou, als intellectual met Heads You Win, Tails We Lose. En daarmee hebben we waarschijnlijk over een paar maandjes nog iets tofs voor jullie, lieve luisteraars. Maar wat het is, dat gaan jullie tegen die tijd nog wel meemaken.
1: Oeh, scoop.
0: Hey, en we hadden het net al eventjes over eventueel warm weer. En hopen dat die hittegolf uitblijft. Want ja, met een festival, je hebt gewoon te maken met het weer. Je hebt het niet voor het zeggen. En vorig jaar hebben we nog hele mooie beelden van dat we met een aantal mensen het festivalterrein hebben staan leegschrobben van het water.
2: Ja, ik heb nog nooit een grasveld gezwijld. Dat is echt, dat was wel...
1: De hoeveelheid wissers op het terrein was onwijs groot.
2: Ik wist ook niet of we die hadden.
0: Ja. Ik was verbaasd, want Frank is natuurlijk ook een van de organisatoren. Die haalde in één keer overal nergens vandaan nog een wisser. Dus het was echt een hele bijzondere gewaarwording.
2: Ja, ja, was heel tof.
0: Want waar hebben jullie nu vooral rekening mee gehouden?
2: Nee, je houdt het natuurlijk niet de hele tijd in de gaten. Een van de dingen die wat structureler is, is dat we gekozen hebben om een van de podia te overdekken. Wat we best een ding vonden, want één, het is niet goedkoop, maar ook het doet natuurlijk wat voor de uitstraling van het festival. Ik denk voor het goede. Maar dat is best een discussiepunt geweest vooraf in het bestuur van ja, willen we dat? Maar daarmee ben je al tegen heel veel invloeden beschermd. Zo'n tent kan tot windkracht 10 gaat die niet om, maar tot windkracht 8 buiten mag je daar gewoon ook in blijven spelen.
0: Oké.
2: En ja, weet je, als je de regenbui hebt zoals vorig jaar, dat hebben we op het oude terrein hebben we dat één keer gehad, dan gaat iedereen schuilen, dan kun je allemaal noodplannen doen en dan kun je ontruimen. Je kan allemaal scenario's bedenken. Maar de mensen die doorweekt zijn en eigenlijk denken van stik hem maar lekker in. En zeker op bijvoorbeeld een zaterdag, waar mensen voor de gezelligheid komen, iets minder voor de band. Weet je, de helft van de mensen komt bands kijken, maar de helft van de mensen komt ook voor de gezelligheid. Ja, het is niet zo gezellig, zo'n bui.
0: Nee.
2: Dus vorig jaar was het een kwestie van even het programma omgooien met z'n allen de tent in. Bezoekers lekker feesten. Was het ook nog druk in die tent, dus het was extra leuk. Ik baal ontzettend dat ik het Tour de Zero heb gemist daardoor. Maar daar was het heel cool. En op de achtergrond konden wij dan het weer voorbereiden.
0: Ja, en dat hebben jullie echt onwijs goed gedaan. En ik denk in 2 uur kunnen we daar nog even op terugkomen. Maar hier is een van de lokale helden die dit jaar op Jera staan. En dat is Molton Grove met Impulses.

0: Kink.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: gedaan. State Power met The Year of the Harvest. En dat is een van de bands die voor mij, ja, wat betreft halpop en die combinatie mee toch wel een hele bijzondere band is geworden. Want ik heb ze natuurlijk daar met een heel klein publiek mogen zien. En ik vond het heel bijzonder dat ze daar toen stonden. En inmiddels staan ze echt op redelijk grote podia, overal nergens. Dus heel tof dat het ook gewoon een van de bands is geweest voor halpop.
1: Ja, ik vind dat soort ontdekkingen soms echt het leukste. Ik vind, af en toe kom je op Jere en dan zie je een band die op halpop heeft gestaan. En ofwel heeft hij zeg maar voor 3 mensen gestaan. Hmm. Of is het een band zoals Talco die bij ons afsluit. Van soms ben je zeg maar, net vroeg en dan zijn we gewoon een van de eerste plekken waar zo'n band komt. En dat vind ik heel leuk. Alleen, ja, soms zie ik iets en denk ik, oh, dat had ik eigenlijk iets eerder willen hebben. Of dat sommige bands dan bereikbaarder zijn omdat ze ineens buiten bereik verdwijnen omdat ze al veel te snel veel te groot worden.
0: Ja.
1: Dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Nou, dat hebben jullie met State Power heel goed gedaan. En daar heb ik ook een beetje mijn weetje van deze week op gebaseerd. Want het is natuurlijk 2e uur en dat betekent mijn wekelijkse weetje weer. Want dit is toch wel een van de bands, ondanks dat het echt lekker taf als hard is, bezorgde het me toch een stukje kippenvel op de een of andere manier. Het had iets heel erg bijzonders. En wisten jullie dan ook dat kippenvel door muziek biologisch... wacht even zo, dat heb ik heel erg fout opgeschreven. Uittypen is ook een dingetje, maar dat het... het is iets wat eigenlijk iets heel bijzonders is. Omdat maar de helft van de wereldbevolking kan kippenvel krijgen door muziek. En dat heeft te maken met dat de structuur en verbindingen van hersenen van mensen die dit kunnen ervaren. En het gehoorschors, dat die gebieden veel dichter op elkaar zitten. En daardoor veel meer emoties verwerken. En daardoor ook gewoon kippenvel kunnen krijgen bij muziek. Dus als je dat niet kan krijgen of niet hebt, dan is dat blijkbaar genetisch bepaald.
2: Maar dit is niet een soort, als je in een ander deel van de wereld bent geboren waar ze Aziatische muziek luisteren, dan heb je dit anders. Dan ervaar je het anders. Dit is ook gewoon Nederlanders.
0: Dit is gewoon überhaupt gewoon voor iedereen. De een kan het wel ervaren en de ander niet. Ongeacht van wat voor muziek het ook is.
2: Wow. Als je nog nooit kippenvel hebt gehad, reageer even op de post. Laat het weten op social media. Ik heb vragen.
0: Lijkt me een hele goeie. We gaan heel gauw door naar een band die vorig jaar ook op halpop heeft gestaan. Oh, ik had nog moeten vragen welk jaar natuurlijk, maar swap. Het is een band die wij wel een uitzending hebben gehad vorig jaar, wat echt super gezellig was. Helaas kon ze dit jaar op Jera en R bij ons niet aansluiten. Het gaat om Authority Zero met Revolution Riot. Oeh.

0: Revolution!
1: Nou, dat was Author to Zero met Revolution Riot. En die stonden vorig jaar, geloof ik, ook samen met Zeke onder andere. Die heb ik helaas dit keer niet in de lijst, maar ook echt ja, super vette line-up ook vorig jaar. En ik heb er zo meteen ook weer even eentje staan. Ik ben wel heel erg benieuwd of jullie weten van welk jaar deze... Nee, wacht even, die is ook van dit jaar. Zo, het gaat echt heel erg lekker.
2: Oh jee.
1: Oh jee.
2: 2026.
1: Ja, heel goed.
2: Yes.
1: Hey, en nou, behalve er gebeurt van alles en nog wat. En stel dat jullie nu ter plekke nog iets geks zouden mogen toevoegen. Wat zouden jullie nog willen toevoegen?
2: Escape aan.
3: Oh, dat zat zo, echt maar raar.
1: Heel vet.
3: Wil je dit al lang?
2: Ja. Maar dan ook met workshops, denk ik. Ik kwam dit laatst tegen, dat je dit kan boeken, zeg maar. En dan komt er dus iemand met ramps en workshops geven. En toen dacht ik, oh, dat vind ik echt leuk.
3: Ja.
1: Dat is heel erg nice.
2: Ik weet alleen nog niet waar.
3: Het is echt een week voor de bouw. Echt te laat.
2: Echt een super dom idee. Ja. Maar ook extra EHBO-mensen en zo in regelen, denk ik. Nou goed, oké, sorry. Practicalities van event management. Maar,
1: misschien op die parkeerplaats naast de sporthal?
3: Oeh, ga ik het hier even over hebben.
2: Dat is goed. Omhekt.
3: Ja. Ja.
2: Okay. En jij?
3: Nee, ik ben dus heel blij met die tattoo boot die komt. Dat vind ik wel echt een leuke toevoeging nu.
1: Ga je ook wat laten zetten dan?
3: Ja, ja. Ik wil het wel, maar ik begrijp dat de animo zo groot is dat er eigenlijk maar heel weinig plek per dag gaat zijn.
1: Mm-hmm.
3: Maar goed, ik vind wel dat wij natuurlijk zelf ook moeten. Maar ik denk dat er alleen al heel veel vrijwilligers dat willen.
1: Ja.
3: Dus ik ben benieuwd of er plekken voor bezoekers overblijft. Gewoon oprecht. Vier tatoeëerders die er zitten. Dus dat is nog best wel aardig.
1: Maar... Ja, zeker.
3: Nee, maar dat, zo probeer je elk jaar iets anders te doen. En we hadden vorig jaar een derde podium gedaan omdat het 20 jaar bestond. Dat was hartstikke leuk. Maar dat was wel in het kader van die 20 jaar. Dan ben je we hebben gewoon elk jaar een hoek van terrein waar je iets mee kan.
1: Ja.
3: Maar om dan nog een keer zo'n derde podium te doen wat niet echt een thema was... Nou ja, zagen we nu niet zitten. Maar dan vind ik dit een hele leuke invulling. Maar misschien kan er volgend jaar een skate aan.
1: Oeh, ik ben heel erg benieuwd.
2: Oké. Okay.
1: En de band waar ik dacht dat ze eerder hebben gestaan... maar toch dit jaar staan, Satanic Surfers staan er natuurlijk.
3: Ja, ook heel erg blij mee.

0: Ja, Satanic Service met dat en The Cheese Fell Down. Ik vind het wel geniale nummers. Of tenminste, ze hebben al hun titels op een bijzondere manier in ieder geval een van de albums neergezet. Dus ik vind het heel erg tof. En sowieso, ik ben heel erg benieuwd hoe dat op een festival gaat klinken. Want ik heb ze volgens mij jaren geleden tijdens een surffestival indoor in de Melkweg gezien.
1: Ja, ik denk dat ik ze ook in de Melkweg heb gezien voor het laatst. Het zou best wel dat kunnen zijn geweest. Ja.
0: Ik kwam er toevallig iemand op een surfboard op zo'n softtop over de crowd heen.
1: Ja, dat weet ik niet meer, maar dat kan ook aan mij liggen.
0: Ja, dat is bij mij nog ergens, het was mijn surfleraar van toen, vandaar dat het ergens is blijven hangen op dat moment. En een andere band die jullie gewoon voor elkaar hebben weten te krijgen, dat is Strongout. Echt een hele vette toevoeging, want je meldde daar straks al iets over de combinatie met onder andere Belvedere en met, ben ik het even kwijt. Andere band die
1: eerder...
0: Ja. Maar,
1: Strongout zit ook in die deal eigenlijk. Je bent toch gewoon een beetje afhankelijk van wie er gaan toeren en op welk moment. Sommige mensen toeren rondom Jere. Mm-hmm. Sommige mensen starten daarvoor met clubshows en die eindigen op Jere. Je hebt mensen die beginnen rond Jere. Daar zitten wij op de route en die eindigen bij Brakhoek en Punk Rock Holiday. Dat is, weet je, er zijn niet 100 plekken waar bands kunnen spelen in Europa in de zomer. Inmiddels over die jaren zit je wel in een soort loop. En ook met andere festivalorganisatoren in Frankrijk, België en Duitsland wel te mailen van, hé, waar zitten jullie naar te kijken? En dan kun je in goed overleg dat doen. En dan gooi je gewoon wel eens een hengel uit. En deze blijft dan plakken. En dat begint wel bij de grootste band natuurlijk. En dan kijk je wat er verder bij kan. Ik ben zelf heel blij dat deze gelukt is. Ja,
0: dat geloof ik gelijk. En ik hoorde bij Jera al dat ze al de band voor volgend jaar gedeeltelijk ook al hebben geregeld. Geldt dat ook al voor Halpop?
1: Ja, het speelt wel al het een en ander. Ja. Nice. Maar daar ben je toch op tijd mee bezig.
0: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat er volgend jaar op de planning gaat staan bij jullie. Maar voor nu gaan we even door met Strongout, waar ik net al eventjes over had met Analog.

0: Strung Out met Analog. Echt een hele vette band ook. En ja, Manon, jij bent natuurlijk ook met van alles en nog wat bezig. Ik heb het afgelopen half jaar volgens mij regelmatig met jou aan de telefoon gezeten over het een en ander.
1: Ja.
0: Waar is voor jou de afgelopen tijd meest, de meeste tijd in gaan zitten?
1: Oeh, ik denk dat het heeft fases. Sowieso. We hebben een aantal financiële tegenslagen gehad. Ik denk dat dit in mei aan het spelen was voornamelijk. En dan, ik doe veel communicatiepartnerships. Dus heel veel focus naar, oké, maar hoe gaan we dit op een goede manier communiceren? En hoe kan je de partnerships daarbij betrekken? En dan komen de socials dus gewoon een soort ongoing. En een communicatie is ongoing. En vrijwilligers vragen, dat is nu eigenlijk peak season. Dus ja, dat verschilt eigenlijk per moment.
0: Je blijft in ieder geval bezig. Het is never a dull moment in ieder geval.
1: Nee, maar voor niemand bij Halfpop.
0: En jullie zijn in principe een team van, nou, tenminste het hoofdteam, wat een hele festival overkoepelt, zijn jullie met z'n vieren.
1: Ja.
0: Maar hoeveel vrijwilligers gaan hier eigenlijk in om?
1: We hebben een kernteam van zo'n 15 tot 20 mensen die zich echt wel het gehele jaar ook inzetten. Dus wij met z'n vieren het bestuur zetten de lijnen uit. En dan hebben we eigenlijk een aantal kernteams die zich bezighouden met specifieke dingen. Zoals de bar, een decoploeg, social media team. Gedurende het jaar zijn die dus actief. En dan op het terrein zelf, dan kun je rekenen op 90 tot 100 vrijwilligers die bezig zijn. Ja.
0: Bizar eigenlijk, dat gewoon zo'n groot team en wat een hoop mensen waarschijnlijk niet eens in de gaten hebben wanneer ze er staan te feesten en lekker een biertje drinken of wat lekker staan te eten of wat dan ook.
1: Ja.
0: Van de bands genieten.
1: En ze zijn allemaal hartstikke nodig en heel erg blij dat ze willen helpen. Dus we zijn daar ontzettend dankbaar voor.
0: Ja, en dat vind ik wel een van de echt de meest bijzondere dingen ook gewoon in Halfpop. We hebben het eerder al benoemd natuurlijk, alle vrijwilligers die er zijn, maar ook de vriendschap, de hechtheid en ook de mensen die elkaar nog niet kennen. Het is echt heel erg heel erg open en kom vooral langs, wees gewoon jezelf. En dat blijf ik gewoon een van de meest bijzondere dingen vinden die jullie echt weten ook te geven, te voeden en ook gewoon de mensen op die manier zo te laten zijn.
1: Ja, thanks. Dat is lief.
2: Klinkt leuk hè, als je het zo zegt.
0: Je zou bijna zelf er onderdeel van willen zijn.
2: Precies.
1: Ja. Doen wij dat? Wat leuk.
0: Is er nog iets specifieks wat jullie daarvoor doen of is het gewoon, het is zo gegroeid en we mogen blij zijn dat het zo is?
1: Sowieso de bonte avond.
2: Ja, de bonte avond.
1: Nee, we hadden het al over de op- en de afbouw natuurlijk. Dat je probeert om ook leuke dingen met elkaar te doen. De vrijwilligersborrels, die vinden we ook ontzettend belangrijk. En ik weet niet zo goed waar het verder aan ligt. Ik zou daar zelf niet zo goed de vinger op de pols kunnen leggen.
2: Nee, kijk, je bent natuurlijk altijd super dankbaar dat je over vrijwilligers hebt. Want als het allemaal betaalde kracht zou zijn, dan zou je het gewoon nooit van de grond krijgen. Maar ik denk dat het dus ook iets inherent aan het festival is. Dus het feit dat je vrijwilligers hebt, maakt dat het die sfeer uitdraagt. En dat we klein genoeg zijn gebleven om dat soort van overzichtelijk te houden. Ik heb ooit backstage gevrijwilligd op Groesrock, een van de laatste jaren. Waarbij, als je daar dus op dus aanmeldde, dan stond je gewoon inderdaad in een hele lange rij. Maar dat was al best wel heel erg groot geworden. Dus daar heb je dan helemaal niet de kans om mensen te leren kennen. Want je komt aan en je krijgt gewoon je spullen en daar is de bar succes, zeg maar. Dus dat is wel anders. En natuurlijk ga je daar vrijwilligers een beetje de rest van het weekend om kijken. Dat zal Pierre ongetwijfeld ook een rol spelen. Weet je, als je 100 man hebt, als je ze bij elkaar zet, 's ochtends bij de briefing, is dat nog best een overzichtelijke ploeg. Dus laagdrempelig, denk ik daardoor.
1: Precies. Ja. En allemaal gepassioneerd ook. Leuke mensen sowieso, maar ook het muzieksmaak die past en een soort het punk en het anarchistische tintje, dat trekt misschien ook wel gewoon een doelgroep naar je toe met mensen waarvan je weet dat het eigenlijk wel gezellig wordt en leuk. Zeg ik dat verkeerd?
2: Nee, helemaal gelijk.
1: Top.
0: Ik heb ook nog een van de local heroes nog een lijst gezet en dat is Liquid Desert met Thin Line.

0: En dat je dan staat bij levering van... Oeps, oh, dat zit er niet... Dan denk ik, dan heb je een jaar. En dan zit het er niet bij. Dat is gebeurd. Ik heb een keer in één jaar... twee keer een band van een heftruckelijk gereden. Dat is ook gebeurd.
1: Dat is best knap.
0: Dat is ook best knap. Ja, het gaat opvallend weinig fout. Maar...
1: Maar als
0: het fout gaat,
1: dan is het
0: wel
1: meteen de stroom en de heftruck.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Het is nooit gewoon een biertje die omgaat, zeg maar.
1: Nee, precies.
0: Hoewel, ik kan wel iemand herinneren die toen een bierdoos kreeg... omdat de bierslang openspoot in de biercel.
1: Ja.
0: Dat is gebeurd.
1: Oh, jazeker.
0: Ja.
1: Volgens mij komen hun verhalen later gewoon los na de uitzending. Hier is meer van de Corvent onderbrink en dan gaan we heel gauw naar de boodschap.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, wakker.

0: Kunnen we je blij mee maken?
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Dit is Kink Distortion.

Hey, lieve luisteraars, Jelle hier. Na 2 weken vol gasfeest bij Year Down Air en afgelopen weekend ook op Madness, ben ik er even helemaal af. Dus helaas geen gevonden onderwerp dit weekend, maar gewoon een heel erg vet nummer. Binnenkort ben ik weer terug. Hoor je hem gewoon weer met allemaal nieuwe vondsten. Maar voor nu, dit is After the Party van Menzingers.

0: Dat zijn de Menzingers met After the Party. En volgens mij is Jelle nog steeds keihard aan erbij komen. En hij moet ook wel bijkomen, want volgende week is hij een van de bands die op de eerste dag staan. Met zijn nieuwe band en een allereerste show. En dat maakt ook maar weer eens heel erg duidelijk hoe belangrijk en nou, ook voor sociale en regionale functie jullie ook hebben vanuit Halpop.
1: Ja, ik denk, Halpop is altijd iets geweest van kleine bands, beginnende bands, lokale bands aan het publiek. Mm. Wat ons publiek dan is, tentoonstellen. Mm. Ik vind dat zo'n lelijk woord, maar een soort springplank. Maar dat is er wel een beetje van, kijk, je hebt natuurlijk nu op dit moment zeker niet 10 speelplekken in de Zaanstreek. Dus de plek waar die mensen op een podium kunnen oefenen is gewoon heel gering. Zeker met nu het feit dat de Flux geen vaste locatie meer heeft. Los van het feit dat je heel veel kon vinden van de locatie waar dat was. Dat had wel de inrichting van een echt poppodium. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk denk ik dat we dan iets kunnen voorzien waar mensen mee kunnen oefenen, waarmee ze dan ook buiten de Zaanstreek iets aan hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, tegelijkertijd zie je daardoor ook wel dat mensen het soms heel spannend vinden. Dus ik ben heel benieuwd hoe Jelle erbij staat volgende week.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk al een keertje op Halpop gespeeld.
1: Ja, 21 Gun Salute. Ja, dat was al lang geleden.
0: Heel erg
1: daar
0: lang
1: staan
0: geleden.
1: Filmpjes van op YouTube. Ik zou het je aanraden.
0: Ik heb ze gezien. Ja, dat was een hele jonge Jelle.
1: Hele jonge Jelle. Nee, dat moet iets van 18 jaar geleden zijn.
0: Ja, dat denk zou ik wel kunnen, inderdaad. Ja,
1: zeker weten.
0: Maar in ieder geval heel tof, want dat is de Soothing Crew die er staat. Komt ze vooral als je aanmoedigen. En vooral dan zien jullie ook een keertje hoe Jelle op het podium staat. En niet alleen achter de microfoon zit. En er is nog een andere band die hun tweede show ooit gaat spelen.
1: Ja,
0: dan.
1: Prima. Ja. Ska-bandjes zijn er echt niet veel meer. Zeker niet dat soort ska. Ze willen een beetje terug naar de Real Big Fish vibe van de jaren 90. En die staan morgen voor het eerst de aftershow in de AFAS. We kunnen ze even oefenen.
0: Ja. En, je bedoelt volgens mij een paar dagen geleden stonden ze daar.
1: Nee, morgen. Morgenavond gaan ze daar spelen.
0: Vrijdagavond.
1: Oh, ja, dat is helemaal waar. maar die hebben dan nu eerst de show achter de rug. En die moeten dan gaan oefenen om op Halpop te gaan spelen. Waarschijnlijk voor meer mensen, denk ik wel.
0: Ja,
1: maar heel leuk. En ook leuk dat ze dat durven. Ja. Vind ik ook, dat is echt niet voor elke band weggelegd. Vorig jaar op dat derde podiumje onder een partytent. Mensen zien zweten van angst. gewoon 18-jarige kids die denk ik gaat proberen.
0: En je bedoelt onder andere Pulletje heeft daar volgens mij voor het eerst gespeeld.
1: Zeker weten. Klopt, ja. Zeker. Ja.
0: Echt heel erg tof inderdaad. En het is inderdaad een plek om ook gewoon nieuwe bands te kunnen ontdekken. En ook gewoon dingen die je misschien nog nergens anders hebt kunnen zien of zal gaan zien. Maar of juist daardoor wel op andere plekken kan gaan zien. Jullie zorgen er wel voor dat er gewoon bands mogelijkheid krijgen.
1: Ja.
0: Dat is echt heel erg leuk.
2: Precies. Ja, en wat Jens zei, die vlieguren inderdaad. Dat is gewoon heel erg belangrijk, denk ik, voor een band. En ik ben heel tevreden dat we dat kunnen voorzien. Ja. In a way.
1: Ja,
2: en dat we ook heel veel mooie nieuwe muziek tentoonstellen.
1: Ja, zeker. Maar ook voor de bandjes om te leren. Weet je, wij zijn best wel meegaand. Dus om te leren, hoe schrijf je nou een rider? Weet je wel, er sturen mensen nog altijd een klein lijstje in Word naar ons toe. Dat we denken van ja, moeten we toch weer heel veel vragen stellen. Dus dat, dan leren ze ook hoe dat wat professioneler moet. En dan kunnen ze daar ook mee aan de bak. Dus dat helpt ze wel op weg, denken we.
0: Dus jullie zijn niet alleen voedingsbodem qua nieuwe bands kunnen ontdekken vanuit het publiek. Maar jullie zijn ook voedingsbodem voor bands om juist zichzelf te toon te kunnen stellen.
2: Dat hopen
1: dat
2: we
1: Dat hoop
2: wel.
1: Je, ja.
0: Ja. Ja. Lekker bezig. Ik ben heel erg benieuwd naar wat we over anderhalve week kunnen gaan verwachten. En hoe het festival weer gaat zijn.
1: Anderhalve week.
0: En nu gaat het heel erg hard. Over een weekje zijn jullie volop in de aanbouw van het festival. En is er een bonte avond over een uurtje?
1: Ja.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja,
2: een uurtje? Ja, dat denk ik wel.
0: Nice. Ik kijk heel erg naar uit in ieder geval naar alles wat er bij jullie gaat komen. En we gaan heel gauw door met één band. Ik ben nog wel heel benieuwd of jullie nog weten wanneer deze was. Zebrahead.
1: Ja, 2 jaar terug. 100%. Ja. Die staat hoog op het lijstje van shows.
0: Dat snap ik helemaal.
1: Absoluut.
2: Precies.
0: Jeugdsentiment in ieder geval. Playmate of the Year.

0: Distortion. Distortion.
1: Ja, dat was net Zebrahead met Playmate of the Year. En inmiddels zijn mijn gasten helaas alweer de deur uit. Want ze hadden nog het een en ander te regelen voor volgende week. Maar daarvoor hebben jullie mij nog eventjes aan de microfoon. En ik heb nog een paar nummers voor jullie voor vandaag. En onder andere een band die is aangekondigd voor de pre-party van Revolution Calling. En daarover kwam afgelopen week ergens een berichtje naar buiten dat het niet zoals gepland in het Klokgebouw kan gaan plaatsvinden. Maar daarvoor komt er een andere locatie. En ik ben wel heel erg benieuwd, want wij hopen met Live in Buren ook het een en ander nog te kunnen gaan doen. En ja, wat dat betreft wordt het iets heel erg tofs. En vooral wat betreft die pre-party staat ook een band die wij inmiddels al een paar keer hebben gesproken. Onder andere ook op Jera weer. Gaat om Curslift, ze staan daar in ieder geval. Maar dat doen ze samen met een band die wij nog niet eerder hebben gedraaid. Het is leek me tof om die voor jullie in de lijst te zetten. Die is in ieder geval Homefront met Light Sleeper.

Het Home from the Light Sleeper, een van de bands die op de avond voordat Revolution Calling begint, staat samen met onder andere Curslifter. En de locatie is nog niet bekend, maar dat zal binnenkort al bekendgemaakt worden. Ik ben heel erg benieuwd waar het gaat zijn en ook welke bands er eventueel nog aan toegevoegd worden. Want het belooft in ieder geval weer echt een heel fijn feestje te worden. Maar voor die tijd hebben we natuurlijk nog de zomerfestivals die nog gaande zijn. En onder andere het festival waar we het de hele avond vandaag over hebben gehad. En dat was natuurlijk Halfpop. En over een paar weken hebben we natuurlijk ook alweer Brakrock op het programma staan. Waar ik nog heel hard aan het kijken ben of ik op de een of andere manier toch aan naartoe kan gaan. Dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk, ook qua line-up wat er allemaal staat. Maar ja, het is toch wel eventjes puzzelen. En wie weet of dat nog gaat lukken. Ik ben wel heel erg benieuwd, lieve luisteraars. Wat zijn de dingen waar jullie voor deze zomer nog naar uitkijken? Zijn er nog specifieke concerten of festivals waar jullie sowieso naartoe gaan? Of waarvan jullie zeggen van, hey, dit moeten jullie echt even checken vanuit Live and Pure. Omdat het gewoon echt super vet is. Ja, het liefste gewoon een tandje harder dan vandaag wat we hebben gedraaid. Vinden we natuurlijk zelf ook hartstikke tof. Maar we houden natuurlijk ook van een tandje harder qua festivals. Dus mocht je iets tofs hebben waar wij naar uit zouden kunnen kijken, laat het vooral eventjes weten. Want wellicht dat we daar ook nog naartoe kunnen gaan. En eventjes onze neus kunnen laten zien. Lekkere bands kunnen checken. Ja, wat dat betreft, we zijn alweer bijna aan het einde van onze uitzending voor vandaag gekomen. En ik heb nog één band die ook op Halfpop heeft gestaan. Waar ik helaas niet meer kan vragen aan onze lieve gasten van vanavond welk jaar ze hebben gestaan. Ik vond het in ieder geval heel vet om ze toen de tijd te zien. En ik kende ze toen ook nog niet. Maar het is blijkbaar de band van een van de bandleden van St. Plassen die ik afgelopen jaar voor het eerst live heb gezien. Wat ik echt super vet vond. Het gaat in ieder geval om Mayleaf. This is goodbye. Het is al net niet de tot ziens voor de uitzending. Want ik kom straks nog eventjes bij jullie terug. Met natuurlijk de laatste kans van Remy. En voor die tijd geniet van Mayleaf. Hier zijn ze.

Ja, en als Meelief met This Is Goodbye. En ik ga het ook heel erg kort houden voor de rest van de uitzending nog. Tot volgende week, lieve luisteraars. Onwijs bedankt dat jullie weer hebben ingeschakeld. En natuurlijk Studio Jotem ook weer heel erg bedankt. Inclusief Remy, die voor ons weer het een en ander heeft geregeld. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe uitzending. En dan gaan we sowieso weer even een tandje harder vandaag. Hebben we lekker in de punk en de punkrock gezeten. En een beetje uitstapjes gemaakt daarnaast. Voor nu heel gauw door met Remy's laatste kans. Lieve luisteraars, tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wat

0: Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete.

0: schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
2: Echt serieus?
5: 7,
2: wat een geld.
6: 18.000.
7: Tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Welkom

Du hast mich.

0: Kink.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Bank.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: gucci-discounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De prijsfavorieten van Albert.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Welkom. Dit is Kink Destroy.

0: Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Passion. Kink.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Gap app Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspektakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus, IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?

falling away from me.

tribo.

Pick up as many children as you can, and you kill whoever gets